That's why I'm sorry. That's why

unknown.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
0: Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Ouweraar ging gisteravond kijken.
3: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
4: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès en het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
5: Zoekt u even meubels?
6: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gekouwd aan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.

0: Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraar ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagmois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Norwitz, Peter, start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
3: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
0: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen, om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Dag Robert. Stoeren we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze kleine is roekbaar.
7: Hallo.
6: Ja, zijn ketting is van zo'n commune. Hè. Dat past niet meer.
7: Allee, maar dat past toch nog?
6: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
7: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Zeg, Josephine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee,
11: Oralifte, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oralifte bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oralifte.be. Kiezen voor Oralifte is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

liefde wonderbaar. Jouw hart staat altijd voor me klaar, omdat je weet, schat, dat ik van je hou. Mijn thuis is mijn alles,

Vaak heb ik in bange nachten tevergeefs naar jou verlangd. Wat een vreugd staat mij te wachten

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat,
1: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
7: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
6: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is?
8: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
6: Het goud ging naar een Italiaanse. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
9: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80 heb ik echt afgezien.
10: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt schaamteloos trots.
6: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
11: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
12: Zoekt u Neef Meubels?
13: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in twee sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
7: Aha. Minerva.
3: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Ron Goodwin met het thema uit die Alphabet Murders. Goedemorgen allemaal. Ik ben er weer voor u tot 12 uur met heel veel muziek hier bij Radio Minerva. En wat onze eerste vocale plaat betreft in dit programma, wel, dat is er eentje van John Gary met Don't Forget.

Deze dame heeft opnieuw de liefde ontdekt. I'm in love again, dat was Frances Fay. Alhoewel we allemaal wel weten dat dromen bedrocht zijn, zijn er toch nog mensen die daar rotsvast in geloven. En dat zijn ook de Blue Diamonds. All I have to do is dream.

Dat was een artiest die in de jaren 60 heel populair was in de Duitse muziekwereld. Dat was dus Rex Gildo met Zarina, met een nummer uit 1961. En nu zijn we toe aan deze meneer en dat is Tony Russo met Luna Rossa.

Een artiest die ik regelmatig draai in mijn programma's is El Martino. En hij was zo net ook even van de partij met Come To Me. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook een fan van Cliff Richard. Een man die het mooie weer maakte in de Belgische hitparade in de jaren 60. Wij gaan nu eens luisteren naar deze plaat van hem. En hij brengt hiermee een ode aan een dame met naam Carina. MUZIEK

Dat was het orkest van Bert Kaempfert met Symphony. En dit is er weer eentje uit de jaren 50, Nederlandstalige nostalgie. Deze keer van Ray Frankie met Weetje.

Dat was uiteraard de bekende stem van de King Elvis Presley met Memories, een nummer van hem uit 1968. En dan zijn er ook nog Ruby en die Romantics en die moeten blijkbaar iets goed maken. I'm sorry.

I Left My Heart in San Francisco. De meest bekende versie is en blijft toch nog altijd deze van Tony Bennett. Maar u kon eens luisteren naar een uitvoering van Bobby Darin. My Little Latin Lover. En wat dat allemaal inhoudt, dat gaan we nu te weten komen van Tony Christie.

En nu zijn we toe aan Connie Francis en die gaat vandaag even haar beste Duits bovenhalen. Alhoewel met een titel die toch Italiaans klinkt. Canzone di Napoli.

Dat was Vic Dana met A Million and One. Alsjeblieft, vergeet mij niet, ik wil altijd bij u blijven. Stay in my heart. Een nummer uit 1960 komt eraan van die Rivieras.

Wij zijn toe aan het laatste vocale nummer wat het eerste gedeelte betreft. En dat is nog een opname van Roy Hamilton met I'll Come Running Back to You. Na de nodige boodschappen, het tijd zijn en het nieuws van 11 uur ben ik er terug. Dus tot straks.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel al in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. De ontploffing volgde er nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En dan nog sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Slechter nieuws was er bij de mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reekse van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
8: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
8: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
8: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
8: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want ook José, die heeft ook nog van alles liggen.
7: Robert? De expert 03 226 93 93.
8: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zoekt u neef meubels?
12: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was een toepasselijke plaat voor deze zaterdag 15 augustus. Het is vandaag Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. En dan is dus deze melodie zeker op haar plaats. Dat was Ave Maria van het orkest van Bruno Bertoni. En onze eerste vocale plaat in het tweede gedeelte, wel, die komt van Val Doeningen met Portrait of My Love.

Dat was Raoul Malo, de liedzanger van de Mavericks. Maar die man heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit heel bekend nummertje trouwens, Blue by You. En dit is weer een voor mij onbekende artiest, tot ik die plaat van hem vond. Want hier is Danny Capri met You're So Simpatico.

Something Old, Something New. Dat was Ruby Murray. If Only Tomorrow, wat er morgen gaat gebeuren. Wel, ik kan het niet voorspellen, maar deze man weet er meer over. En het is Ronnie Carroll.

Een plaat die ook heel veel gecoverd werd is deze You'll Never Know. En nu kan luisteren naar een versie van het koor en orkest van Ray Conniff. En wie er ook bij is vandaag, wel, dat is Johnny Mathis met de Camelot.

Dat was Ricky King met Spanish Eyes. Een van de grootste artiesten die Vlaanderen ooit gekend heeft, is en blijft nog altijd Wil Tura. Wel, hier komt hij met Mama. MUZIEK

Dat was Skeeter Davis met My Coloring Book. En we kennen Skeeter Davis nog zeker van haar grote hit uit 1960, The End of the World. En dan is er ook nog Vic Damone, en die heeft het over een klein meisje. Wat er over te zeggen valt, dat gaan we nu te weten komen. Little Girl.

Er valt blijkbaar toch veel te zeggen over kleine meisjes. Want ook Vera Lynn deed haar duit in een zakje met Thank Heaven for Little Girls. Over het fenomeen dromen zijn er ook heel veel platen gemaakt. En wie zeker niet mocht achterblijven destijds is Johnny Preston met een toepasselijke plaat en die heet gewoon Droom of Dream.

Is het nu allemaal goed of verkeerd? Ja, wie zal het zeggen, hè? En wie er ook problemen mee had destijds was Wanda Jackson. Right or Wrong. De volgende plaat is een opname uit het jaar 1963 van Sasha Distel met Adios Amigo.

Het is een mooie, maar tevens een triestige melodie. Want van iemand afscheid nemen kan altijd heel zwaar wegen. Dat ondervond ook Malcolm Roberts destijds. I miss you so. We gaan nu de boel een beetje meer opvrolijken met muziek van Willy Alberti. Want u kunt onder meer luisteren naar Anime e Kore en ook nog Chi Chiochi. Zo, dit programma zit er bijna op. Weer al allemaal bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug voor u aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. We gaan de vocaal afsluiten met een nummer van Willy Alberti. Het is een potpourri. U kunt onder meer luisteren naar Anime e Kore en ook nog Chi Chiochi. Nog een prettig weekend en tot volgende week.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
5: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
4: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
6: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
4: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspar gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekse van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
7: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
8: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
7: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
4: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook. ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
11: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Aha. Minerva.
15: Varje gång som jag i Antwerpen lyssnar jag till Wilfrid och Café Minerva.

Maar zo koud buiten. Is dat zomer? Amai. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Het is iets over 12. Zaterdagmiddag, Café Minerva. Een iets andere formule vandaag, want we gaan voor de tweede keer de plaatjes draaien die het net niet gehaald hebben in onze top 1000, waar we maandag aanstaande om 8 uur 's ochtends mee beginnen. Wheel of Fortune was dat van Kay Stars. Heeft dus een paar keren in de top 1000 ermee gezeten, maar dit jaar is het niet gelukt. Voor de rest, wat moet ik u vertellen? Annie, die zit aan de telefoon. Die kan je bereiken op 03-219-1727. Niels Sedaka scoorde een wereldhit in 1962 met Breaking Up Is Hard To Do. En het bijzondere aan dat plaatje is, 13 jaar later deed hem dan nog eens, maar toen was het een trage ballad. En daarmee is hij de enige artiest die met exact hetzelfde liedje in twee totaal verschillende arrangementen de top van de hitlijsten bereikte.

Moederdag vandaag, maar we draaien geen plaatjes waar het over mama gaat. Want die zitten allemaal in de top 1000, die hebben jullie gestemd. En die hebben het wel gehaald. Vandaag draaien we de platen die het niet haalden. Simon & Garfunkel, die scoorde in 1968 een gigantische nummer 1 hit met de soundtrack van de film The Graduate. Oorspronkelijk geschreven over Mrs. Roosevelt, maar wereldberoemd geworden als Mrs. Robinson. Regisseur Mike Nichols wees eerst twee andere nummers van Paul Simon af, waarna Simon, ja, met een wereldhit op de proppen kwam.

Francis Robinson en Simon & Garfunkel. In 1992 nam Wiltura ons mee op een muzikale reis van Creta naar Athene. Helena was in dat jaar een van Tura's grootste hits, samen met dat West-Vlaams rap-uitstapje dat hij maakte, Movento. De tekst is van Tura's vaste tekstschrijver Nelly Bell.

Elena en Wiltura, we draaien vandaag dus alle nummers waarvoor jullie gestemd hebben, maar die het net niet gehaald hebben. En vandaag zijn dat nummers die eigenlijk gestrand zijn net voor de 1000, tussen 1001 en 1100, zeg maar. In 1959 al betoverde Dinah Washington de wereld met haar loopzuivere jazzy stemgeluid op haar succesalbum What a Difference a Day Makes. Het nummer is geschreven door het legendarische songwritersduo Jules Stein en Sammy Kahn. En Doris Day, die zong het al oorspronkelijk al in 1948 in de film Romance of the High Seas. Hier is Dinah Washington en It's Magic.

In jullie lijstjes voor de top 1000 stonden heel wat nummers van The Strangers. Een aantal hebben het gehaald en zitten in die top 1000. Een aantal anderen dan weer niet. In 1965 ruilden de mannen van The Strangers de Scheldestad heel even voor de Oostenrijkse bergen. De melodie van Noord-Tirol is geleend van de Amerikaanse countryhit Wolverton Mountain van Claude King uit 1962. Hier zijn The Strangers.

0: De Strangers uit Noord-Tirol. Ze zit niet in Tirol, maar aan de telefoon. Dag, lieve Marie. Goedemiddag.
1: Ja, dag Wilfried.
0: Zeg, moederdag vandaag, 15 augustus.
1: Wel, ik wou juist zeggen, ik wou je ook de goede moederkesdag wensen.
0: Mijn moederkesdag.
1: Ja, nee, niet alleen voor uw moederke dan. Want ik zit nu bij mijn zus en met moederkesdag denken we altijd aan ons ma.
0: Ja.
1: Ons ma, dat was een modelmoeder, een lieve en een echte zorgzame moeder die veel te vroeg gestorven is. Mijn zus en ik, wij zijn nu ouder dan dat ons ma was toen we stierven. Maar ja, de moeder van Antwerpen.
0: Ja, nu ik heb al direct een vraag, want we hadden het er van de week over toen we het programma voorbereiden. Ja. En ik zei van ja, hey, die processie met dat Mariabeeld, maar die doen dat de 14e, waarom?
1: Ja, wel, ik weet niet waarom de 14e. Het is altijd aan de vooravond van Moederkesdag dat ze de rondgang maken.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk, dat is een goed idee, ik ga dat eens vragen aan de pastoor van de kathedraal, waarom dat de dag ervoor is.
0: Mm-hmm.
1: Nu, de Maria die wij hebben in de kathedraal, ja, dat is pas een echte survivor. Hè. Dat is een houten beeldje uit de 16e eeuw.
0: Ja.
1: En die heeft al een paar stormen doorstaan. Ze heeft een storm om te beginnen doorstaan van 3 jaar Calvinistisch bewind. Wij hebben ooit als burgemeester Willem van Oranje gehad. Hè.
0: Ja.
1: En dat was het Marnix van Sint-Aldegonde die binnenburgemeester was van Antwerpen en tijdens dat Calvinistisch bewind van enkele jaren is er heel veel gesneuveld. Veel meer dan tijdens die echte beeldstorm. En dus daar is ze dan al aan totaal vernieling ontsnapt. En een tweede keer is ze aan vernieling ontsnapt bij de Franse Revolutie. Want die hebben ook heel veel kerken gesloten, heel veel beelden kort en klein geslagen. En dat is 2 keren te danken geweest aan een goede parochiaan van de kathedraal,
0: mm-hmm.
1: die tijdig dat Maria beeld heeft weggenomen en ingemetseld in zijn kelder.
0: Uh-huh.
1: Dus ons Maria van Antwerpen, ze is wel wat gehavend soms uit de strijd gekomen, maar ze is er nog altijd en het is nog altijd een oud beeld. Hè?
0: Ja, je kunt wat vinden in uw kelder, hè? Want ze hebben nog maar net 9 miljoen goud gevonden ergens.
1: Ja. Nu, die Maria die heeft ook wel kronen van 4 kilo goud. Hè? Goud en briljanten en edelstenen, want dat zijn allemaal giften van dankbare parochianen die tot Maria gebeden hebben en hun gebeden zijn dan verhoord en dan schenken die iets aan Maria. Nu, Maria heeft ook een eigen processie en dat heet de ommegang. En die gaat al sinds 1399. Maar dat is niet de 15e, dat is in de late namiddag de 14e en dat was dus gisteren.
0: Ja. Zeg, ik heb je toen ook gevraagd van waarom vieren we dat in Antwerpen de 15e augustus en laat maar zeggen in de rest van de wereld in mei. Heb je daar al een zinnig antwoord op?
1: Ah wel, ik ben het vergeten op te zoeken.
0: Ik heb het voor u gedaan.
1: Ik weet niet.
0: Blijkbaar is dat ingevoerd in 1913. Waarom?
1: Zo laat?
0: Geen idee.
1: Ja,
0: vanaf 1913 is Mariafeestdag de Moederkesdag geworden in Antwerpen.
1: Ja. Ik denk dat te maken heeft... Wacht, dat is een van de schepenen van Antwerpen die toen de Leistraat hebben geopend.
0: Hier staat dat een kunstenaar is. Kunstenaar en liberale schepen, Frans van Kuik.
1: Ja, Frans van Kuik.
0: Die heeft
1: nog wat anders gedaan ook. En die Frans van Kuik, hè, die is te bewonderen in de Leistraat. Als je nu de Leistraat ingaat vanaf de Meer, richting Centraal Station, dan is dat tweede of dat derde huis. En als je dan naar boven kijkt, dan zie je daar 4 koppen hangen.
0: Okay.
1: En dat is de burgemeester en drie schepen en daar is die Van Kuik.
0: Van Kuik staat erbij. Ja, we draaien vandaag geen toepasselijke plaatjes. Trouwens, alle plaatjes over moeders staan in de top 1000. En we draaien platen die het net niet gehaald hebben. Blijf nog even aan de telefoon, lieve.
1: Ja, dat is...

0: eigenlijk toch een beetje sacrale muziek in de platen die we vandaag draaien. Want die Les Humphries Singers, ze waren uit Duitsland, maar het was een internationaal bondgezelschap. En ze maakten toen platen in de jaren 70 die een beetje religieus getint waren. En een beetje naar de gospel neigden. Dit nummer Mexico gingen ze halen bij de Battle of New Orleans. Zo heette dat nummer origineel. Lieve, ben je er nog?
1: Ja, ja, ik ben er nog. En ik kom in iets oudmodisch.
0: Oké.
1: Okay. Oudmodisch dat terug in is. Wie kent er nog de autocinema?
0: Ja, ja, ja, ja. Je weet, op de Bana Schil daar, hè?
1: Ja, ja.
0: Bana Zoesel of zo?
1: Maar het is niet meer op de Bana Schil. Het is nu in Weinigem.
0: Ja.
1: En ja, Weinigem, het filmplezier onder de sterren. En, dan, en dat op het Centraal Marktplein in Weinigem.
0: Mm-hmm.
1: En het publiek van Weinigem heeft ondertussen mee mogen stemmen welke films dat er getoond worden. En vrijdag 28/8 komt Jurassic Park in.
0: Ah, ja.
1: En zaterdag 29/8 komt dan een moderne film, Michael, en dat verwijst natuurlijk naar het leven van
0: over Michael Jackson. Ja.
1: Nu, iedereen heeft daar mee voor geijverd, anders kun je dat niet in een dorpscentrum doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus de Raad voor Lokale Economie en de Oldtimer Club Straat, die zorgen, die verkopen dan ook de nodige versnaperingen en koude drankjes.
0: Het is een eenmalig event dan, het is niet dat dat
1: nee, de bedoeling is dat als dat succes kent van dat te herhalen, terug te doen. Hè. Maar het is ook duur cinematicketje, want voor elke auto betaal je €6.
0: Dus.
1: En elke, en dat is dan auto met één inzittende, en voor elke extra inzittende betaal je €2.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Als je nu een echte oldtimer hebt, die zijn welkom, dan betaal je alleen maar €2 per
0: persoon die in de auto zit.
1: Ja, dan betaal je niks voor de auto. En kom je zonder auto, dat kan ook. En
0: ja?
1: Dan koop je een ticketje van €2 en dan neem je plaats op het plein met je eigen stoeltje.
0: Ah, ja, ja,
1: dus ik vind
0: dat
1: een geweldig initiatief. En ik hoop dat er veel volk naartoe komt en dat we dat nog eens dikwijls kunnen herhalen.
0: Dat was echt iets heel speciaals vroeger, hè? Die autocinema.
1: Ja.
0: Je kon daar echt mee in een auto. En toen was dat nog zo. Je moest dan zo'n ding binnen in je auto hangen voor het geluid van de film. Hè? De
1: zo'n grote bak.
0: Ja, ja, maar nu is het anders zeker. Het zal wel moderner zijn.
1: Ja, nu is het anders. Hè. Nu krijg je een frequentie en dan kan je gewoon op je autoradio krijg je het geluid.
0: Ah,
1: dus
0: ja.
1: Dat is perfect, okay. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Nu, wanneer gaat dat door? Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Het opent om 20:30
0: mm-hmm.
1: Maar de film die start maar pas uiteraard bij zonsondergang.
0: Dat is iets na de negenen momenteel, geloof ik.
1: Dat zal zoiets zijn, hè, wanneer dat donker genoeg is. Maar ik bedoel, vanaf 8:30 mag je dan aanrijden en een plaatsje zoeken. Anders keer je in de omliggende straten en ga je gewoon met je stoeltje naar de marktplein.
0: Ja. Ja.
1: Dat hangt een beetje van de temperatuur af, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Hè.
0: Goed, lieven.
1: Maar
0: ik ga je laten. En over 2 weken horen we elkaar terug. Want volgende week is het top 1000. Dus dan komen de programma's te vervallen. Maar een weekje verlof, dat kan er altijd bij. Hè?
1: Dat kan er altijd bij. En in de 2 weken ben ik hier terug. Hopelijk met iets even tof als daar.
0: Oké, dag lieve.
1: Ja.

Take These Chains From My Heart werd oorspronkelijk in 1953 een postume hit voor country-legende Hank Williams. In 1963 gaf Ray Charles zijn eigen onaanvolgbare draai aan de country-klassieker, doordrenkt met soul, strijkers en puur gevoel. Maar toch niet genoeg voor een notering in de top 1000. En ook niet Can't Get Used to Losing You. Dat werd geschreven voor het, door het songschrijversduo Doc Pomus en Moore Schumann. Andy Williams had het eerst niet zo voor die pizzicato-violen hier aan het begin van het nummer. Maar dan werd het uiteindelijk wel het handelsmerk van het liedje. Andy Williams. MUZIEK

zelfs zulke nummers de top 1000 niet halen, dan kan u zich een beetje gaan voorstellen hoe geweldig die week komende week wel gaat zijn. I'm Gonna Knock On Your Door, dat werd oorspronkelijk al in 1959 uitgebracht door de Isley Brothers, maar die scoorde er geen hit mee, het werd niks. In 1961 zong de toen 14-jarige kindster Eddie Hodges de Sterren van de Hemel met deze pophit. En voordat hij de hitlijsten bestormde, was die Hodges ook al een gevierd kinderacteur op Broadway. En hij speelde ook in Hollywoodfilms. Bijvoorbeeld aan de zijde van Frank Sinatra in de film A Hole in the Head. Hier is Eddie Hodges. I'm gonna knock on your door.

Het is mogelijk dat u in deze twee uur Café Minerva af en toe een zucht van ontgoocheling slaakt, omdat u een nummer hoort waarvoor u gestemd heeft. En jammer genoeg is dat niet tot in die top 1000 geraakt. Blue Velvet was oorspronkelijk niet eens als single bedoeld. Na het succes van zijn hit Blue on Blue besloot Bobby Vinton echter een compleet album op te nemen met allemaal liedjes waar het nummer Blue in de titel zat. Blue Velvet ging in september 1963 naar de eerste plaats in de Hot 100. En decennia later werd het zo mogelijk nog bekender toen filmregisseur David Lynch het in 1986 gebruikte in zijn gelijknamige thriller Blue Velvet.

Bobby Vinton en Blue Velvet. En nu neem ik u mee naar Detroit, naar Motown. De herkenbare melodie van Tears of a Clown. Die werd geschreven door een piepjonge Stevie Wonder. Smokey Robinson die schreef er pas later een tekst bij, omdat de muziek hem aan het circus deed denken. Het nummer stond al in 1967 op een LP, maar het was pas toen 3 jaar later in Engeland het nummertje werd uitgebracht als single, dat het een wereldwijde hit werd.

The Tears of a Clown en Smokey Robinson en The Miracles. In 1953 scoorde crooner Tony Bennett een gigantische hit met een melodie die oorspronkelijk uit een Russische opera komt, rechtstreeks overgenomen uit de opera Prins Igor van componist Alexander Borodin. Toen de musical Kismet in New York opende, hadden ze daar een klein probleem, want de kranten waren aan het staken, waardoor er geen recensies konden verschijnen. De producenten die vroegen dan maar aan Tony Bennett om het nummer op te nemen voor wat extra promotie. En wat denk je? Dat werd gewoon een succes, die musical. Ik ben er terug, na reclame en gesproken dagblad.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg, Mareem.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
9: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
8: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
10: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
8: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
11: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
12: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
11: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
8: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim overal weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxe, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maar nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
21: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
20: En wat kost die schatting?
21: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Edem?
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Immobiep.
24: Aha. Minerva.
25: Каждый раз, когда я бываю в Антверпен, я слушаю Вильфред и кафе Минерва.

Barnevelde uit Antwerpen en Roland van Kampenhout, of kortweg Roland uit Boom, was hij afkomstig, of is hij afkomstig. Oorlogsgeleerde was een nummer dat geschreven werd door Bob Dylan en in 2000 namen Wannes en Roland het op. We draaien vandaag allemaal plaatjes die in jullie stembriefje stonden of die je gestemd hebt via de website, maar die het net niet gehaald hebben voor onze top 1000 waar we maandag aanstaande mee starten. Lucille Starr viel wereldwijd op door haar snelle, herkenbare vibrato in haar stem en ook een beetje haar gewoonte om nummers deels in het Engels en deels in het Frans te zingen. Jolie Jacqueline staat op haar debuutalbum The French Song. En dat plaatje, en heel dat album trouwens, werd geproduceerd door niemand minder dan trompetlegende Herb Albert.

Ja, het zijn allemaal platen die net die top 1000 niet haalden. Vandaag zijn het nummers die ergens stranden tussen 1001 en 1100. Een fenomeen dat ook wel eens optreedt is als er iemand overlijdt. We hebben dat gehad met Rob de Nijs, was dat 1 jaar of 2 jaar geleden? Dat er heel veel platen van die artiest in de top 1000 terechtkomen. Of dat ook zo zal zijn met Margriet Hermans. Ik weet het niet of dat... Je gaat volgende week moeten luisteren. Ik kan niks verklappen. In ieder geval dit nummer uit 1991 staat er niet in. Hier is Margriet Hermans en Niets houdt me tegen.

Niets houdt me tegen. We zullen het allemaal weten volgende week tijdens de Top 1000. Margriet Hermans. En nu gaan we een beetje aan romantiek doen met de accordeon. Op de achtergrond kuieren we langs de oevers van de Seine.

Sous le ciel de Paris en Yves Montand. Als ik het goed vind, neem ik u nu even mee terug naar 1973. Vaste tekstschrijver Bernie Taupin schreef het nummer na het lezen van een krantenartikel over soldaten die fysiek of mentaal beschadigd terugkeerden uit de Vietnamoorlog. Maar Elton John knipte de allerlaatste strofe uit de tekst omdat hij het nummer anders te lang en te deprimerend vond worden voor op de radio. En daardoor bleef de exacte betekenis van dit nummer Daniel jarenlang een mysterie.

Daniel en Elton John. Het feit alleen al dat de nummers op jullie lijstje stonden bewijst wat voor goede songs het allemaal zijn. Want de meer dan 2200 stemmers voor onze top 1000 hebben een ongewoonlijk grote muzieksmaak, vond ik. Er zitten geweldige dingen tussen. En soms zitten er dingen tussen waarvan ik denk van, tja, en het staat er niet in, hè? Graaf. Volgende is ook zoiets. Het is iets uit, als je het hoort, je zou denken, ja, jaren 60. Maar ik heb er collega Jan van Dijk is op nagesproken. En op aangesproken tenminste. En die beweert dat het uit 1980 is. Je zou het niet zeggen, ze, de Blues Brothers.

0: Trek to Downs Groenland, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet, zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

Sommige mensen zullen dit muziekje voor altijd koppelen aan Lutgard Simons. Het was het thema van een van haar programma's. Barcarolle was het van James Last. De volgende artiest is geboren als Shanoor Vaginach Aznavourian in Parijs. En als kind van Armeense vluchtelingen bleef hij zijn hele leven nauw betrokken bij Armenië. Zijn grote doorbraak die kwam er toen hij na de Tweede Wereldoorlog werd opgemerkt door Edith Piaf, die hem meenam op tournee. In 1969 bezong Charles Aznavour het pijnlijke besef dat een grote liefde definitief voorbij is. Hij kon het als geen ander. Hier is Aznavour en Désormais.

Volgende week draaien we eigenlijk 70 uur verzoekplaten. Want het zijn allemaal nummers waarvoor jullie stemden. En die dus in die top 1000 zijn beland. Vandaag doen we eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar dan zijn het nummers die het net niet gehaald hebben. Die stranden voor 1001, zeg maar. In 1973 schreven Don Henley en Glenn Frey hun allereerste meesterwerk over een eenzame outlaw in het Wilde Westen. En hoewel het een van hun bekendste nummers werd, bracht hun platenlabel destijds nooit uit als officiële single. Het kreeg pas echt grote bekendheid toen zangeres Linda Ronstadt het later in 1973 coverde, waarna het publiek ook de originele versie van Eagles ging ontdekken.

Eagles en Desperado. In 1975 scoorde John Denver een enorme wereldhit met Calypso. Hij schreef het nummer als eerbetoon aan de Franse oceanograaf Jacques-Yves Cousteau en diens bemanning op het schip de Calypso. In Amerika werd het nummer uitgebracht als B-kant eigenlijk van I'm Sorry. Maar radio-dj's begonnen Calypso zo massaal te draaien dat het een gedeelde nummer 1 hit werd. Hier is John Denver uit 75.

zou er eigenlijk een top 2000 moeten van maken. Calypso en John Denver. Ik neem u even mee terug nu naar de 60s. Want toen bestormde Dave D. Dozy, Becky, Mick en Titch, de hitlijsten, met een razechte flower power hit. De tekst van het refrein, Karakakora Karakakak, bestaat volledig uit zelfverzonnen woorden. Het is geen taal. De groep experimenteerde graag met de wereldmuziek. En voor Zabadak creëerden ze in de studio een speciaal Afrikaans-Aziatische sfeer door gebruik te maken van conga-percussie. Hier zijn Dave D. Dozy, Becky, Mick en Titch.

refrein is al even onuitspreekbaar als hun groepsnaam. Dave D. Dozy, Big en Mick and Titch en Zabadak. U vertellen dat Nat King Cole niet in de top 1000 staat. Dat zou belachelijk zijn natuurlijk, dat weet u ook. Maar niet met dit nummer. Songschrijver Bobby Trope die schreef de tekst tijdens een 10-daagse autorit dwars door Amerika. Het idee om specifiek over Route 66 te schrijven kwam opmerkelijk genoeg van zijn vrouw, Julie London. En hoewel het nummer later door tientallen wereldsterren zoals Chuck Berry en de Rolling Stones gecoverd is, was het het Nat King Cole Trio in 1946 die het voor het eerst opnamen en er een hit mee hadden.

0: make that California trip. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66.
1: Zoals het vorige uur neem ik u graag nog even mee terug naar Detroit, naar de Motown-stal. I Can't Help Myself werd geschreven en geproduceerd door het legendarische Motown-trio Brian Holland, Lemon Dozier en Eddie Holland, die verantwoordelijk waren voor tientallen wereldhits. De alternatieve titel tussen haakjes Sugar Pie Honey Bunch werd bedacht omdat leadzanger Levi Stubbs deze zoete koosnaamjes zeer prominent zingt in het openingsrefrein. Hier zijn de

0: Four Tops, I Can't Help Myself was de laatste. Ik wil u allemaal ontzettend bedanken voor de vele mooie stemmen die jullie hebben uitgebracht. Waardoor we die top 1000 kunnen maken volgende week. En ook deze twee uurtjes heb kunnen maken. Nog even gelukkige verjaardag wensen aan Mart uit Roosendaal. Eddie uit Nieuwkerkewaas, Jozef uit Schoten, Mario uit Schilde, Marcel uit Wiekevorst, Nina uit Broegem, Mark uit Mechelen, Raymond uit Borgerhout en Marleen en Freddy uit Antwerpen. Want die zijn allemaal jarig op Moederdag. Fijne Moederdag nog allemaal. Dag, tot volgende week. Tot maandag aanstaande voor de top 1000.
1: Café Minerva. Reserveren doe je via 98 FM.
2: Dit is de Radio Minerva Snoep.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp aan andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Journaliste Demi van den Eeden.
4: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
3: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hoge Venen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamecaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst nog zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. Van harte welkom bij Middag Matinee live vanop het prachtig Sint-Annekestrand. Ik ben jullie presentator Frankie en aan de telefoon zit Monique klaar om jullie vragen en reacties te ontvangen. Wil je even hallo zeggen of jullie even lid worden of voor iets anders? Bel gerust naar de 03-219-1727. Maar eerst wil ik graag Wilfried van harte bedanken voor het programma Café Minerva. Het was vandaag een iets andere uitvoering. Het waren liedjes die de top 1000 niet hebben gehaald. En vanaf maandag beginnen we aan die fantastische top 1000. En ook welgemeende bedankt aan de telefoniste Annie voor haar inzet. Maak het jezelf gemakkelijk. Geniet van de muziek, de sfeer en de gezellig samen zijn. We zijn blij dat jullie erbij zijn. Blijf gezellig bij ons. Veel luisterplezier met Middag met René en we zijn vertrokken. Het is vandaag Moedertjesdag, mensen in Antwerpen. Hè? Iets Moedertjesdag. Hè? Wij zeggen de enigste echte. Want die van in mei, dat is een commerciële. Die komt van Amerika. Dus. En dan starten we vandaag met André van Duin met Moederdag.

André van Duin met Moederdag. Voor alle moedertjes een fijne moederdag vandaag gewenst, jawel. Het weer is ietsjes minder, maar we blijven lachen, mensen lief. Ja, hier Trien Lopez van 1965 met Smile.

More, gebracht door Danny Williams. Hij was een Zuid-Afrikaanse Britse popzanger. En niet te vergissen, want er is ook nog een bokser die Danny Williams noemt, maar die is geen zanger, nee. Het was eentje uit 1964. En nu uit zijn LP Portrait, hier is Des O'Connor met The Last Man in Your Life.

Yesterday, we kennen dat natuurlijk allemaal van de Beatles, maar vandaag gebracht door Nana Mouskouri. En als de volgende man, ik ben eens benieuwd dat hij nog in de top 10 gaat staan dit jaar. Over een paar jaar stond hij nummer 1 met My Way. Ik ben eens benieuwd. En je kan dat komen volgen. Volgende week zondag, live van 12 uur tot 6 uur in onze tent. Wie dat er op nummer 1 komt. En er is van alles te doen. Maar er wordt meer informatie over gegeven volgende week. Ik heb het over Frank Sinatra. And they can't take that away from me.

Tim Martin met You're Nobody Till Somebody Loves You. En we hebben er twee gehad van de Rat Pack. Frank Sinatra, Tim Martin. De derde kan niet ontbreken natuurlijk. Hier is Sammy Davis Jr. met It's All in the Game.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà, na een hoerkoop spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
5: Vrongs is dat, manneke.

Trompettenpolka, de gebroeders Brouwer. In de tijd ontdekt door Pierre Carner, of beter bekend als vader Abraham. En van de week kreeg ik een mailtje van Anita. Je zult zeggen, wie is Anita? Jawel, dat is het vrouwtje van Tony Servi. Zei Frankie, zei ze, ik heb hier de nieuwe single van Tony Servi. En normaal speel ik Tony, 's maandags, met Supersong, na het tijd zijn van 1 uur, maar volgende week hebben we die fantastische top 1000 en de medeke vandaag speel. Geproduceerd door Antonio en Tony Servi. En de tekst is van niemand minder, ook wel bekend hier bij Radio Minerva. De tekst is van Yvette Ravel. Ja. Hier is hij. Blik springt de leeuw. Tony Servi met Als je bij me bent.

Dit was de allerlaatste nieuwe van Tony Servi, Als je bij me bent. Tekst van Yvette Ravel. En nu twee specialetjes. Ja, ik kan ze u laten horen. Eerst begin ik met Michael Grant, Love Again. En dan Ricky Ray met You Are My Secret. Luister, veel luisterplezier.

Rick Ray, You Are My Secret. En als je ze gaat opzoeken, die mensen bestaan niet. Het is gewoon door EA gemaakt. Zo zie je maar. Ze maken een tekst en ze zeggen van ja, het moet wat de jaren 50, 60 crooner-stijl zijn. En bam, en je hebt een liedje. Oh, dit is hier. Betty Chandler met Tonight, I Fall For You.

Tonight I Fall For You, Betty Chandler. En nog één vocale en dan gaan we er even uit voor wat de reclame en de tijd zijn van 3 uur. En dat doen we met een dame die donderdag 99 jaar is geworden. Jawel, 99 jaar. Proficiat zou ik zeggen, jawel. Ik heb het over Jo Leemans. Hier is ze samen met Rudy Meins en Weet Jij Wat Liefde Is. Tot na tijd zijn. Tot zo.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan toe. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55, dat bevestigt het parket. Tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak, kwaad opzet is nog niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En de Ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès en het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee live van op het Sint-Tanneke. En je kan ons altijd bereiken op de nummer 03-219-1727. En we zijn begonnen met het orkest van Dick Becker, een Nederlander, jawel, The Girl from Ipanema. En nu Perry Como, My Days of Loving You, uit 1971.

There's Always Me was natuurlijk Elvis Presley. En nu gaan we even naar de Noorderburen. Een duetje, jawel. Willeke Alberti samen met Mart Hoogkamer. Lachen en een beetje huilen.

Engelbert Humperdinck samen met Angelica Maria. A Man Without Love of Quando Me Enamoro. En nu gaan we naar 1943. Waar hoor je dat? Dit hoor je alleen nog maar op Radio Minerva. Zo'n oude krakers, jawel. Dick Hamus met You'll Never Know.

iemand van bij ons, helaas ook al een hele tijd overleden. Muzikant, orkestleider Roger Snoek met Jealousy. En van de week dat ik mijn playlist maakte, was het zo warm, de zon scheen. Ik denk, ja, deze mag ook niet ontbreken. Mijn goede vriend Erik Barrenjanka, spijtig genoeg dit jaar ook gaan verhuizen naar Spanje. Ik denk dat het er heel goed is daar. Maar hier is hij met Big Life. En als je naar de videoclip gaat zien, dan kan je zelfs Slonzi van ons zien meedansen in die videoclip. Hier is hij, Erik Barrenjanka en Big Life.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

Het thema van Limelight. De muzikale hoofdthema werd door Charlie Chaplin zelf gecomponeerd. Maar vandaag gebracht door George Semper en Harry van Hoof. En nu, Fools Rush In. Hier is Vic Damone.

Nim deine wijze gitaren. Dat was Geert Timmerman, onze Noorderbuur. Jawel. Het volgende liedje is door zoveel gecoverd. Het origineel werd gezongen door Vic Damone, maar door zoveel anderen. Vandaag Matt Monroe. Hier is hij met Ebb Tide.

Tony Bennett met een House of Flowers. En ik denk dat er vandaag bij vuil moedertjes veel bloemen gaan staan. Het is een hoogdag voor de bloemisten. En nu, Hindustan. Hier is Rosemary Clooney samen met Bing Crosby.

Hindustan, Rosemary Clooney en Bing Crosby. Mijn tijd zit erop. Jawel, mijn 2 uurtjes zijn voorbij gevlogen weer al. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van mijn vrouwtje Monique. Volgende week geen middagmatinee, maar wel de voorlaatste dag van onze top 1000 door jullie gekozen. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Geniet van jullie weekend en we gaan eruit met Dana Wiener. En The Winner Takes It All. Wel bekend van ABBA, maar nu Dana Wiener. Tot volgende dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zies, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
12: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is daar.
8: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
7: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
8: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
7: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinke.
9: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
7: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
10: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik heb er ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen dit seizoen. Nu vertrouwen bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
7: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 22:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485-54-87-85.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen op vreugde bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
5: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
4: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
5: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
4: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
6: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
4: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis. Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Dat mag je wel zeggen. Finally, ja, eindelijk is het weer tijd voor de Groene Club. Tot en met 8 uur deze avond. We zijn alvast begonnen met een rustig nummer van Tom Gabel met Finally. Vandaag ben ik niet live, maar zoals je weet zorg ik altijd dat mijn programma altijd klaar is. We gaan verder met Anthony Strong en Emma Lyon met The Dream It's Over. Alleszins hier niet. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Deze zomer mogen de mensen zeker niet klagen aan de zee, want Sunset by the Sea. Want met die hittegolf dat we al een paar keren hebben gehad, is het eigenlijk meer dan genoeg geweest, want de landbouw en de tuinen die snakken naar water. We gaan verder met Perry Como met Jukebox Baby.

Als je deze heren zou laten blijven doen, dan gaan ze maar door met de muziek. We horen onder andere Bing Crosby met That's What Life Is All About. We gaan verder met Mae West met Love Is The Greatest Thing. En liefde, dat kan zeker heel mooi zijn.

0: dat wordt toch gezegd over de liefde. Love is the greatest thing van Mae West. We zijn toe aan mijn persoonlijke groenerpijk en dan bedoel ik, we starten vandaag met Matt Dusk, met Charles Inferno.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

Deze plaat kan je echt zeggen dat die uit de oude doos kwam. Want je hoorde het ook een beetje dat het kraakte. Dus echte vinylgeluid. Della Reese met A Stranger on Earth. En nu tijd om een artiest van eigen bodem te spelen. Ik heb het dan over Gunter Neefs met Fly Me to the Moon.

Zoveel versies zijn ervan gemaakt, onder andere deze van Gunter Neefs, ook Tom Jones, Frank Sinatra en gaat zomaar door. Singing in the Rain, dan denken jullie meteen aan Gene Kelly, maar we laten wel deze keer een versie horen van Lena Horne.

0: I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva.

0: Echt een smooth plaatje, zoals ze zou zeggen. Laura Fiji met de Triste. Als ik het heb over een sekssymbool uit de jaren 60, dan denken de meesten waarschijnlijk dan toch ook aan Brigitte Bardot. En zij hebben bij het juiste eind. We gaan een nummer van haar spelen met Appareil à sous.
1: Tu n'es qu'un appareil à sous, pis.

0: voyais le sourire jusqu'à mon dernier soupir et ne pourrais qu'en mourir.
1: Pareil à Sou van Brigitte Bardot. Ja, en ze heeft wel enkele platen gemaakt. Ik denk tiental of misschien ietsjes meer. Dat durf ik zeker niet zeggen. Maar we gaan verder met Jane Morgan met Goodbye. En nee hoor, de Groene Club is nog helemaal niet voorbij. Misschien wel bijna het einde van het eerste deel. Maar dan komt er nog een uurtje muziek.

af en toe krijg ik eens een reactie dat de muziek van vroeger nog veel mooier was als die van nu. Maar dat is eigenlijk persoonlijke smaak. We hebben nog eentje staan voor van Nina Simone, beter gezegd, met I Put a Spell on You.

Gewoon weg om kippenvel te krijgen van haar stem van Nina Simone. I put a spell on you. We naderen tijd zijn van 7 uur, dus dit wil zeggen dat het eerste deel van de Kroene Club er eigenlijk bijna volledig op zit. Maar jullie krijgen nog wel een nummer te horen van Jack Jones met Swinging Through the Park. En als er nog tijd over is, een nummer van Shirley Horn met There's a Boat That Leaving Soon to New York. Tot zometeen na reclame en het nieuws van 7 uur.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god er niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu
9: 7
8: uur.
9: Goeie avond. Radio Minerva vanuit Antwerpen.
10: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
11: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
10: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
12: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Dat is ongeveer rond 21 wel voertuigen. Dat specifieke bosbrandwagens, dat is met 4x4 capaciteiten.
10: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
13: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Goedenavond. We zijn alvast gestart met een instrumentale muziek en dat van David Axelrod. Je weet wel van die Edge waar David McCullum erin meespeelt. David McCullum zal je misschien niks zeggen, maar in dacht ergens in begin de jaren 80 heeft hij de allereerste onzichtbare man gespeeld op de tv-serie uiteraard. En je weet dat hij zijn masker afdeed en dan was die volledig onzichtbaar. Trouwens, ik ben het bijna vergeten. Vandaag 15 augustus, dan is het ook Moedertjesdag. Dus ik hoop dat de heren dat zeker niet hebben vergeten. En anders, gewoon blijf luisteren naar de Kroene Club. Hier in het tweede deel, want we gaan zo meteen verder met Freddie Quinn, die grote vrijheid. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroener Club.

Dat was dan ook meteen de titel van deze plaat van Freddie Quinn. Grote vrijheid nummer 7. We gaan een beetje tempo opdrijven en dat doen we samen met Liz Larson en William Raven met All Right, Okay, You Win.

Gelukkige tijden, dat kunnen we zeker gebruiken. Happy Times van Danny Kay. Want tegenwoordig met al de ellende in de wereld krijgt iedereen het wel een beetje genoeg van die oorlogen, de branden die er zijn in heel de wereld en gaat zomaar door. We gaan Paul Michiels op jullie loslaten met The Way You Look Tonight. En dat kan soms heel mooi zijn. Voor de eerste keer dat ik Paul Michiels zag, dat was in de jaren 70 in de Arena Hall, als hij nog toen in de band zat van The Octopus.

0: so great. The way you look tonight. Ja, veel vrouwen zullen hun eigen wel vandaag mooi gemaakt hebben op deze Moedertjesdag om te gaan eten, bijvoorbeeld in het restaurant. We gaan verder met Dusk. En dat is een plaatje dat je niet vaak hoort op de radio, of toch heel zelden, zal ik maar zeggen. De Casino Team en Windows.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

We hoorden net Matt Dusk en hij gaf ook een beetje uitleg hoe dat hij allemaal aan begonnen is. Zijn inspiratie was ook eigenlijk Frank Sinatra.

0: Twee achter elkaar kregen jullie te horen. De eerste was van Tony Bennett, een live versie van The Lady in Love with You. En inmiddels zijn we dan gestart aan de Kroenerpack met Frank Sinatra, Tom Scott, One for My Baby. Vandaag ga ik het een beetje doen zoals Lou van Put het altijd deed op vrijdag en zaterdag. Presenteerde hij de hut van Van Put en daar had hij altijd de Red Pack in. We gaan zo meteen verder met Sammy Davis Jr., al volgend natuurlijk met Dean Martin.
1: Count.
2: Yes, Sam.
1: This will be my shining hour, calm and happy and bright.

0: a little girl.
1: Heel toepasselijk voor deze Moedertjesdag. Just Like a Woman, een nummer uit 1971 van Nina Simone.

a difference a day made. And the difference

Eén persoon kan al het verschil maken op een dag. What a Difference a Day, made van Jamie Cullum. En daarvoor hadden we uiteraard Dina Simone, Just Like a Woman. We gaan verder met Ella Fitzgerald met Giorgio on My Mind.

0: Een grote ster was ze zeker, Ella Fitzgerald met Giorgio on my mind. We naderen stilaan het einde van het tweede deel van de Kroene Club. En dat gaan we uiteraard doen samen met Shirley Bessie. Wil je graag reageren op mijn programma? Dat mag altijd, of een plaatje aanvragen voor de week daarop. Dat kan zeker. Dan mail je gewoon naar Rudy van Brussel @radiominerva.be. Wat mij betreft nog veel plezier met alle collega's. En hier is dan Shirley Bessie met I Get a Kick Out of You. En als alles mee zit, hoor je nog een stukje van Gene Kelly samen met Betty Garrett. Take Me Out to a Ball. En dat doen we zeker volgende week hier in de Kroener Club.
1: My

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Over een uur spelen onze Belgische hockeymannen hun eerste wedstrijd op het WK-hockey. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. In totaal doen 16 landen mee. Zowel onze Red Lions, de mannen, als de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, doen mee voor medailles, dat weet sportjournalist Klaas de Wijngaard.
3: Ik geef de Red Panthers misschien net iets meer kans op een medaille, maar ik geef onze Red Lions, onze mannenploeg, misschien net iets meer kans op goud. Die ploeg is wel wat veranderd, die zijn een beetje jonger geworden, maar er zijn nog altijd 7 spelers van de huidige gouden generatie die er nog altijd bij zijn. Dus eigenlijk is het een beetje de ideale mix tussen jongere spelers en oudere spelers. En dat is eigenlijk ook het geval bij de Red Panthers.
2: Om 9 uur dus spelen onze Red Lions hun openingsmatch in de groepsfase tegen Frankrijk. En morgen spelen de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. Brons voor Ros van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finishte 3e op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar 3e medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. Deze race was meteen haar laatste nummer op dit EK. En naar onze voetbalcompetitie dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. Later vanavond staan ook nog Oud-Heverlee Leuven en Club Brugge en Racing Genk Westerlo op de agenda. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 dan met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

Corky Ray was dat uit 1958 met Whirlwind. We zitten op de helft van de maand. 15 augustus vandaag, moederdag hier in Antwerpen. En ook onze lieve vrouw Hemelvaart. Op de boerenbuiten noemen we dat halfoogst.

Popcorn uit 1957 met Eddie Gourmet over onvoorwaardelijke levenslange liefde, Love Me Forever. Ze bleef dan ook ruim 50 jaar getrouwd met Steve Lawrence en wie bij Gourmet niet voor eeuwig tekende, kon het wel schudden. Net ervoor een klassieker in het genre, Conway Twitty als Franse charmeur met Ceci Bon, maar zijn Franse uitspraak was zo matig dat hij in Parijs waarschijnlijk gewoon een zwarte kop koffie had gekregen. En we begonnen het drieluik met Cletus Marland en Every Now and Then uit 1967.

In de jaren 60 liet hij zijn thuisland Jamaica voor wat het was en verhuisde Jimmy James naar Engeland om er 6 dagen op 7 op te treden in de bekende Marquee Club. Zoals hij is er maar één, want hij had gewoon de tijd niet om zichzelf te klonen. A Man Like Me. Edwin Starr liet ook zien hoe je een goede soulplaat maakte met SOS Stopper on Sight uit 1966 en Cindy Scott verklaarde in 1967 haar liefde in I Love You Baby.

Droze panter in Popcorn City met Plas Johnson op de tenorsaxofoon met het thema van de Pink Panther uit 1963. Het was de beruchtste saxofoonlijn uit die tijd. Net daarvoor hadden we muziek van Peter Wynn uit 1960 met I'm a Fool to Want You, waarvoor hij exclusief voor Popcorn City de intro insprak en aan het begin van het muzikale triootje verklaarde Garnet Mims dat jij de enige was voor hij je inruilde voor een jonger exemplaar. Het verhaal van de bok en het groene blaadje. Nobody but you.

het blokje met de baby's, want in 1950 trok Merv Griffin de aandacht met Hey Pretty Baby en net ervoor Pretty Little Baby van Connie Francis. Maar even terug naar Merv Griffin, want een klein wistje dat je is dat de man na zijn carrière als zanger begon met het bedenken van tv-formats voor quizzen en zo was hij de bedenker van The Wheel of Fortune, bij ons later het Rad van Fortuin, en van Jeopardy, dat bij VTM werd vertaald naar Waagstuk. Stinkend rijk is hij daarmee geworden. Helemaal vooraan in het rijtje zat ook nog een plaat van Steve Lawrence, Footsteps uit 1960. En ook hierin wist je dat je, want wij weten alles. Steve Lawrence was getrouwd met zangeres Eddie Gourmet, die we eerder al in het programma hadden. Het was goedkoper voor ons als ze samen naar Sint-Anneke reden. Dat scheelt de helft in de kilometervergoeding.

Johnny Nash was dat met Kisses uit 1961. Hij deelde kussen uit alsof het gratis snoepgoed was, met een stem die zo glad is dat je er bijna over uitglijdt. Een knuffel en een zoen, wie heeft dat niet graag? Van Mark Winter zal je die knuffels en zoenen niet gauw krijgen, want in 1960 was hij exclusively yours en het ging ook even kort waaien hier op het Sint-Anna-strand. Een welkome bries van Danny Williams met The Wild Wind uit 1961. We zijn bijna door onze voorraad popcornplaatjes, want dit wordt alweer het laatste drieluik voor vandaag.

Roy Bivens was dat uit 1962 met Time. En de tijd die tikte weer voorbij alsof het niets was. Want de talenknobbel is ook net in volle vaart voorbij geraasd. En het was een stoomtrein, want hij rookte als geen ander. Bert Blanca uit 1963 met Tout en Fumée. Voorafgegaan door een hele mooie van Lenny Miles. Die in 62 een Amerikaanse hit scoorde met Living Dream. Onze laatste vandaag heeft wat weg van een gedetailleerd instructieboekje voor een inbraak, want Dean Barlow mag nog aftellen tot aan het derde raampje van rechts en dan naar binnen kruipen. Muzikaal klopt het als een bus, maar ik hoop voor hem dat het betreffende raam zich op de eerste verdieping bevindt, want als je uitglijdt, eindig je als een Pekinees. Dit was Popcorn City, ik ben er na 9 uur ook nog met een uurtje van Dijkcollectie.

0: vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
1: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken, nageblust moeten worden.
0: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Rond deze tijd spelen onze Belgische hockeymannen hun wedstrijd op het WK in de groepsfase tegen Frankrijk. Dat WK is vandaag gestart in ons land en Nederland. En morgen spelen de Red Panthers, dat zijn onze hockeyvrouwen, tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerpen is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerpen pakt zo 6-6. En eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

Stel je even voor, je bent 16, je scoort wereldhits en je besluit een nummer op te nemen over één dag koningin zijn. In 1963 droomde Helen Shapiro in Queen for Tonight van 24 uur onbeperkte macht. Geen gek idee eigenlijk, gewoon één dag iedereen bevelen geven, zoals koffie en koekjes brengen en wetten aanpassen over verplicht uitslapen. Maar het duurt niet lang, want om middernacht moet je de kroon weer inleveren. Voor jou is het vandaag een feestdag. Wij hier bij Minerva werken gewoon door.

Let's forget about. Doe nooit vandaag wat je morgen ook nog kan doen en schuif dan nog eens door naar overmorgen. Een fantastische levensfilosofie van Frank Sinatra op zijn zonnigste Forget Domani uit 1965. 10 jaar later, in 1975, spotte de Ierse nachtegaal Joe Dolan een mysterieuze dame. Hij trok zijn stelligste vibrato open en droeg Lady in Blue aan haar op. Twee heren die wisten dat je de kansen moet grijpen voor de nacht voorbij is.

0: Als je iemand wil dumpen, dan kun je een koud berichtje sturen of je doet het met de pure snijdende klasse van Anne Christie, die in 1975 met Dagvreemde Man de absolute standaard zette voor dramatische afscheidsscènes. Maar de Fransen die konden er 6 jaar eerder ook al wat van, want in 1969 verpakte Jean-François Michael zijn afwijzing in Adieu Jolie Candy zo fluweel zacht dat het meisje in kwestie waarschijnlijk pas 3 dagen later door had dat ze aan de kant geschoven was.
1: Nee.

is een feestdag en daarbovenop ook nog eens weekend. Het mag dus ook plezant zijn. Van de microfoon naar de kettingzaag. In 1973 trok hij nou zijn dikste zonnebril aan om in die loestgen holzakker Buben de Beierse bossen eigenhandig plat te zingen. Eén jaar later, in 1974, perste Paul da Vinci in Your Baby Ain't Your Baby Anymore zulke hoge uithalen uit zijn stembanden dat het een raadsel blijft hoe die het overleefd hebben.

Soms moet je het leven gewoon even in de chillstand zetten en Jesse Green begreep dat als de beste toen hij de dansvloer veroverde met Nice and Slow. Een wereld van verschil met 5 jaar daarvoor, want in 1971 ramde de Noorse band Titanic namelijk het gaspedaal volledig in met hun hypnotiserende percussiebom Sultana. Geen gezang, alleen maar meeslepende ritmes waarop blijven stilzitten illegaal was. Yes, you're playing.

In 1990 zette de toen 15-jarige Isabelle A. heel Vlaanderen op zijn kop met haar megahit Sarah. Zelfvertrouwen op 100 en gaan met die banaan. Dat moet Willy Sommer 6 jaar later ook gedacht hebben. En vergelijk dat energielevel eens met de plaat net ervoor, want daar zat blijdsmoel Albert West en die zat in 1976 zo diep in de put dat hij 9.999.999 bij elkaar jankte, net geen 10 miljoen. Dit is de Van Dijk-collectie en deze is op verzoek.

0: Als verleiding een geluid had, dan klonk het als Johnny Bristol in Hang On In There Baby. Hij bracht zoveel fluwele romantiek dat de ijskast er spontaan van ging ontdooien. Maar een jaar daarvoor ging het er minstens zo hartstochtelijk aan toe, want in 1973 smeekte Jackie James op zijn Engels om de gunst van zijn grote liefde in Isabel. Dit was de Van Dijk Collectie, vrienden. Zometeen is Mark Uitenhoven er met Jukebox Gold.
1: Dit was

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
3: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
2: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
4: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets. Onze vrouwen met Rani Rosius, die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen die hebben wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
2: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
5: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar. Jukebox Go.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze Belgische estafettemannen hebben brons gepakt op het EK Atletiek in Birmingham. Onze Belgian Falcons kwamen als derde over de finish na Groot-Brittannië en Duitsland. Dat betekent dat de medailleteller voor ons land nu op 4 staat op dat EK Atletiek. En nog goed sportnieuws, want onze Belgische hockeymannen die hebben ook gewonnen. Hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk, het werd 3-2. Morgen spelen ze opnieuw tegen Duitsland en maandag tegen Maleisië. De top 2 van elke groep pakt een ticket voor de tweede groepsfase met de beste 8. De Lions werden in 2018 nog wereldkampioen trouwens. En morgen spelen ook onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Oud-Heverlee Leuven Club Brugge is geëindigd op 0-3. Racing Genk klopte Westerlo met 3-2. Eerder vanavond is Antwerp met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Het pakt zo 6-6. En bekerwinnaar Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultewaargem. En op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS staat Alexander Bloks in de derde ronde. Hij klopte de Argentijn Navone in 2 sets, 6-3 en 6-4 werd het. In zijn volgende match speelt hij tegen de Italiaan Collignon. Dat is de nummer 38 op de wereldranglijst. Bloks staat 32e. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Summertime. Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar. Jukebox Gold.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk die overwinning willen oppakken.
2: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Klebrugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.